0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke o taba. E re tshebe rona re ya kae ka lotho. La botlhano lona lena ke monyetla wa ho hapa jackpot ya lotho e lekanyetswang ho 34 million. Ena ke tjhelete e ka tjhentjhang ya fetola bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Lotho 34 million bathong. Shebella ketsalo ya ulwa dinomoro ka kotlolo la botlhano lona lena ka hora ya borobong mantsiboya. Ha nako e le hora ya borobong bosiu ka nnete. SABC 2. O ka ba e mong wa boradimilione, bomadimilione. Mona Afrika Borwa, ke bua le wena, wena ya mametseng hona jwale. Lotto ya kena, ha? Mme papadi mono di ngata, menyetla e mengata, dimilione tsona di ngata. Dibapadi di tlameha ho ba lemo tse 18 kapa ho feta moo. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa. Ka molao ke Sizekaya, 34 million. Dimilione tse mashome a mararo le metso e mene. Ha! Jo! Ke o taba. Ho na le monna e mong mona wa lekgowa ya ntitseditseng. Mme ebile a kopa hore ke tle ke bue le yena. Ke rapolasi. Monna enwa ke rapolasi. Bothata bo boholo. Ke tsela. Ndate Mbalula, ke tlo letsetsa mona le hore ntse le le ka moo. Ke tlo tshwara. Ke tlo tshwara. A ko re ke letsetse rapolasino. Ke utlwe bothata ba bo boholo bo kae. E utlwa, he? A gore ke moletsetse ke utlwa rona bothata ba hae bo kae re kgone ho bo sebetsa. Re kgone ho bo sebetsa ka pelenyana fela. Re kgone ho shebana le bona. Re kampane le bona. Ke rapolasi ya re ngolletseng. Ebile o rometse voice note. Ke mang a mo fang dinomoro tsa rona, hey? Ha ke ba tlhoka go ba sebetsana le ena. Ke gola. A ke re kutlwe rapolasina. Ho tla mo ke fete ke la bohlano. Fela nna ne ho le atla me o fela ho sna motho re mo sebeleditseng. Hello, meneer, das meneer tu so iso be le CDFM goeiemiddag. Nou goed, dank u. Gaan het met die? Ja, ons kan niet lang. Kijk, ek is a omroeper. Misschien as ons op die lig gaan saam met u, dit sal baie goed wees. Ek wil maar net weet wat is aan die gang, laat ek kan help.
2: Ek het gedink, daar kan meneer my help met daai pad.
1: Sê vir my asseblief, watter pad is daai?
2: Ek is nie seker van die pad nie, ek sal dit vir meneer kry, maar dit is net hier buiten Tennyson. Net buiten Tennyson, meneer.
1: En die pad is buiten Tennyson?
2: Net buiten Tennyson in die Vrystaat, meneer. Ja, die pad is ongelooflik sleg.
1: Sê vir my, sê vir my, as u sê, is net buite Tennyson, van Tennyson na Welkom toe, of van Tennyson na Brandford toe, of is dit a plas a paikie?
2: Dis die paikie langs die lokasie, meneer.
1: Dis die paikie net langs die lokasie.
2: Kyk
1: hier so, meneer, gee my die nummer van die pad, ek het nie een probleem nie, ek sal een mense bel en vra dat hulle moet die pad gaan regmaak as gauw as doenlik.
2: Asseblief, meneer, ek sal, kan ek jou op hierdie nummer kry, meneer?
1: Goed, geen probleme, ek denk iemand, wat vir my die boodskap gestuur het ons nommers.
2: Okay. Ek sal die paar nommer vir jou kry, en dan sal ek vir jou WhatsApp stuur op die WhatsApp nommer, meneer.
1: Ek sal dit, stuur dit vandag, of morgen, dit is nie een probleem nie, maar ek wil dat op maandag, ek wil ander mense vra, en sê by julle asseblief, gaan help daar na by Tennyson.
2: Ek sal het vir jou kry en vir die jou stuur, meneer. Ek is baie dankbaar.
1: Baie dankie, meneer. Have a lovely weekend. Baie dankie.
2: Vir jou ook, meneer. Lekke dag verder, lekke naweek.
1: Daar sê, baie dankie. Tot ziens. Mama, my die moet sê, Hakiketse, me hako ujwetsa nto, hakibui fela. Ha iyo na kia oba pala mo. Hakina yona, bona ki letse etwa, leke raplasi. Katse la empe hampi yona ringe haufi le Tennyson, haufi le motse mono. Ha fumana fela nomoro yono. Ke kwano u letse tante timba lula. Ke kwano u letse tante timba lula. Patle ba bone, koro burshokwa, ba ulukisa di tsela, burshokwa, ba uru di tsela dibe hantle. Molo bo raplasi, bo rakwebo baba holo ba fitanting, mo batza manding. Mama di krata ho lebo wa lwena ka ho tshetsa le CDFM ka ho kgetha ho mamela le CDFM ka ho kgetha fela re o mamela le CDFM ha ke le mona le CDFM ke le ka mra microphone ona ha ke itsebeletse ha pa ona le leng ka hodimodimo ho nna hodimo le hodimo nkwana a itseng ona monna ko wa dima le ntswe lena e bile ko wa dima mosebetsi ona Nna ke le modimo wa hao. Re ka dilemo tse kana ana mphe lentswe lena. Mme qetelong a ba mphe le tlhompho e kana e moteng bile ke hlomtshwang ke le ke makgowa di rich batho ba rich bo raplase. Batho ba buang tsha ba reka trekere tsa bo 15 million. Ba rekang ditrekere tse tshabehang o ka botsa farm boy wa botsa dube gore na trekere ke bokae ba hlompha le CDFM ba hlompha le ntse lena la thuso motaung bo radi milione ba motho mong a kekeng a gona lo re a bue le bona bophelo ba hae ka ba kala le CDFM ka khetho fela khetho ya yentseng yung fela ko mamela le sedi nna ko nyena a mamela le nane o lena jwale kena ko